in mijn eigen val. De glazen kooi van mijn gedachten. Waar ik dit leven slijten zal.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

en Waterfalls uit, wat was het, 1995, hè? Ja, het gaat over zware maatschappelijke thema's zoals drugshandel en HIV en AIDS. En kwam op de eerste plaats in de hitlijst in de Verenigde Staten in 1995. Hè? Het album heet trouwens Crazy Sexy Cool. En ja, het gaat over, ja, ik zei het al, hè, drugshandel, hè? De thema's op het album, risicovol gedrag. En AIDS en HIV, ja. Goed, goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn vandaag dinsdag, inmiddels alweer 11 augustus. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, door de droogte waar we mee te maken hebben in de Lage Landen is het verboden om het oppompen van water op te sproeien bijgekomen. Boeren en wat andere gebruikers mogen geen water meer uit sloten halen. Ook kanalen, die zijn beschermd gebied. Het gebied ligt vooral rond Overijssel, bij het Overijsselse kanaal in Zalland en ook rond Deventer. Ja, het gaat om het besproeien van onder meer gras, maïs, sportvelden en gewassen. Nou ja, als je die sportvelden ook ziet, momenteel, ja, die dan niet gesproeid worden omdat het niet mag. Het is één dorre bende, joh. Ja, het is nog goed dat het seizoen nog niet echt al geopend is bij de sportvelden en bij de sportverenigingetjes. Maar goed, het is echt een treurige bende, hoor. Als je dat ziet. Ja, de velden hebben echt water nodig. Maar goed, dat mag dus nu even niet. Want ja, er is droogte. We hebben al een tijdje geen regen gehad. Ja, sinds half juli geldt ook in andere delen van Overijssel bijvoorbeeld een beregeningsstop. Ja, of het in Brabant ook zover gaat komen. Of in Flevoland of bij de Randstad, dat is nog even de vraag. Ja, waterschap Rijn en IJssel die heeft ook al een tijdelijk verbod aangekondigd voor het oppompen van grondwater om te sproeien. Dat gaat morgen in, dat meldt Omroep Gelderland. Ja, zo zijn er ook weer 10 kwetsbare natuurgebieden die beschermd moeten worden, hè, tegen onherstelbare schade. Ja, we hebben al zo lang geen echte regen gehad. Ja, je verlangt er gewoon naar, hè. We zijn gewoon toe aan een lekker buitje, bijvoorbeeld 's avonds. Mag gewoon in de avond, geeft niks. Na een uur of 8 laat me lekker even regenen, een paar uurtjes. En als we dat nou elke avond hebben, dan komen we er weer bovenop, denk ik. Ja, overdag mag het wel mooi weer blijven, hoor. Ja. Goed, het is dinsdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn begonnen, mensen.

is een mooie old badness, zo werd hij ook wel genoemd, hè? Prince. Je hoorde hem in de 80s remix voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Met girls and boys, hè? Ja. Goed, even het nieuws. Ja, het Turkse parlement heeft zelf afgelopen maandag een wet aangenomen die een definitief einde moet maken aan de strijd met de extremistische Koerdische beweging PKK. Het is al ruim 40 jaar een conflict. Het heeft zo'n 40.000 personen al om het leven gebracht. En ja, de wet in Turkije in kwestie heet de Nationale Solidariteits- en Sociale Integratiewet. Daarmee zet de Turkse regering een stap richting de PKK, die vorig jaar besloot te ontwapenen en ook om zichzelf op te heffen. Met de wet worden de gevangenisstraffen van veroordeelden die waren betrokken bij de PKK opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. Ja. En ja, een heel verhaal, hè, in het nieuws. Misschien hebben we het gehoord ook. De reddingswerkers die hebben in Oostenrijk, in de Alpen, een groep met 3 gezinnen moeten redden. Die waren echt letterlijk de weg kwijt. Ja, die waren ook heel onvoorbereid, waren ze begonnen aan een klim. En de lokale media die vertelt dat het om een groep gaat bestaande uit 17 Belgen, 9 Britten, 7 Oostenrijkers en 3 Amerikanen. En vanaf het bergstation van de Wildspitsbaan bij Zolden, op ongeveer 2600 meter hoogte. Ja, het plan was om af te dalen naar het dal. En dat was meer dan 1000 meter lager. Maar ja, de verkeerde route die werd gekozen. En ook de kinderwagens die waren ongeschikt voor een lange wandeling in bergachtig gebied. En ook kozen de wandelaars ook nog eens de verkeerde route. Dat zegt een politiewoordvoerder. Nou ja, de groep die belandde zo al snel op gevaarlijk terrein. En na een tijdje ronddwalen verloren sommige wandelaars elkaar uit het oog. Ja, uiteindelijk zijn er 2 van hen rond 4:15 alarmwezen slagen. En helikopters die zijn daarom uitgerukt. De situatie was toen al aardig verontrustend. Maar ja, uiteindelijk zijn er wat mensen gered, hè? Ja. Ja, je moet nooit zomaar op de bollen voor je die bergen ingaan, hè? Want voor je het weet, dan verdwaal je. En dan kom je er niet meer uit. En ja, er is gelukkig erger voorkomen. Ja, even het weerbericht. Afgelopen nacht was er weinig bewolking. Vooral in de kustprovincies waren een paar wolkjes die vanaf zee het land binnenkwamen. Ja, er is weinig wind. Het koelde af naar 7 tot 12 graden. Vandaag in het midden en het zuiden veel zon. Richting het noorden komen ook wat stapelwolken voor. Het blijft overal droog. Een zwakke en een matige noord- tot noordoostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Ja, en vanavond en in de nacht naar woensdag wordt het overal helder en koelt het af naar 8 tot

Daar was hij weer, hè, over het snurken. Johan van der Meer, wat een leuk liedje is dat toch, hè? Want als het licht uitgaat, ja, dan is het gedaan met de rust. Want dan wordt er gesnurkt in huis, hè? Ja, ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb er gisteren al wat commentaar op gehad hier in het grote Van Vliethuis. Dus dat doen we niet meer. Maar goed, ik zou zeggen, gooi het liedje nog maar een keer in herhaling, jongens. Volgende week, want hij is wel leuk. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, oplichters hebben meerdere keren fraudeleuze brieven gestuurd. In naam van de Talpa-baas John de Mol. Dat heeft een woordvoerder van Talpa gezegd. Ja, in de brieven wordt de indruk gewekt dat ontvangers in aanmerking komen voor, let op, financiële ondersteuning. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, Talpa die zegt dat het bedrijf op geen enkele manier betrokken is bij de brieven. We nemen nadrukkelijk afstand van deze vorm van oplichting en vinden het zeer kwalijk, zo zeggen ze, dat mensen op deze manier worden misleid. Ja, het mediabedrijf heeft nog geen aangifte gedaan. Wel hebben inmiddels meerdere geadresseerden zich bij Talpa gemeld. Ja, Talpa die zegt nu tegen iedereen die gedupeerd is, die een dergelijke brief hebben gehad, om melding te maken bij de politie. Ja, fraudeleuze uitingen die wij signaleren, blijven wij melden bij de daarvoor bestemde partijen. En waar mogelijk ondernemen wij ook actie om deze te laten verwijderen. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat de naam van de Mol voor valse doeleinden wordt gebruikt. In 2024 bijvoorbeeld, misschien weten we nog, ging er een nepvideo rond waarin de Mol door Telegraaf-verslaggever Johnny Versteegde werd geïnterviewd over beleggen in Bitcoin. En eerder werd er ook al een nep-account op Instagram aangemaakt. En daarmee werden mensen namens de Mol benaderd voor audities voor een nieuw programma. Maar ja, de Mol Entertainment die zegt dat ze er niks mee te maken hebben. Ja, het gaat goed op Aruba. De bijstand gaat omhoog. De schooltoeslag die gaat een stuk hoger worden. En ook de bijdrage voor het schoolgeld, dat gaat wel iets stijgen. Ja, de financiële steun is bedoeld voor gezinnen met beperkte middelen. De maatregelen moeten hun koopkracht gaan versterken op het eiland Aruba en helpen bij het opvangen van de extra kosten rond de start van het nieuwe schooljaar. De premier en de minister van Sociale Zaken die hebben de maatregelen bekendgemaakt tijdens een persconferentie. En als laatste bericht, grote politieinval afgelopen donderdag in Den Haag. Daar is 586 kilo drugs gevonden. Dat heeft de politie laten weten. Er werden ook al 6 personen aangehouden. Nu zijn daar nog 3 verdachten bijgekomen inmiddels. Ja, de inval vond donderdagavond plaats bij een huis in de wijk Duindorp. Het was onderdeel van een groot drugsonderzoek in Den Haag. In de wijk waren zwaar bewapende agenten ook aanwezig. Er waren ook veel politieauto's en een ME-busje. Ja, de drugs die zijn dus in beslag genomen en ook vernietigd inmiddels. Ja, die avond zelf werden er 6 verdachten opgepakt. Ja, dat zijn nu nog 3 bijgekomen. 8 zitten er vast en worden woensdag voorgeleid. Dan mag de rechter een uitspraak doen. En de 9e is voorlopig vrij, maar is nog wel verdachte, zo schrijft de Omroep West. Ja, over de rol van de verdachte en de precieze verdenkingen kan de politie en het Openbaar Ministerie nog helemaal niks zeggen. Maar de zaak die loopt dus in Den Haag.

legendarisch Queen. Zat eventjes in de back-to-back classic mini. Lekker nummer, ja. Voor de wekker wakker op deze dinsdag de 11e augustus. Het is vandaag een revolutionaire dag. Op deze dag in 1934 op 11 augustus arriveren de eerste federale gevangenen in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco. Ja, volgens de overheid in Amerika maakte de afgelegen ligging en ook de stroming in het water en de gevaarlijke dieren, zoals haaien, het de gevangenen haast onmogelijk om vanaf Alcatraz te ontsnappen. Ja. Ja, sinds 1907 werd het eiland al gebruikt als gevangenis voor de militairen. En tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten er bijvoorbeeld dienstweigeraars vast. Nee, eind oktober 1934 kwam de gevangenis in handen van de United States Department of Justice. En werd Alcatraz een federale gevangenis. Ja, de eerste gevangenen die arriveerden op 11 augustus 1934. Ja, het werd een gevangenis met de meest gevaarlijkste misdadigers van Amerika. Met name gevangenen die vluchtpogingen konden gaan ondernemen werden naar het gevangeniseiland overgebracht. Ja, in 1934 bijvoorbeeld werd ook de beruchte maffiabaas Al Capone naar Alcatraz overgebracht. Aanvankelijk zat de maffiabaas gevangen in de Atlanta-gevangenis. Maar toen bleek dat zijn bende vanuit die gevangenis nog steeds aan het besturen was, werd hij verplaatst naar Alcatraz. En vanuit Alcatraz werd Capone elk contact met de buitenwereld verboden. De organisatie verdween hierdoor geleidelijk. Nou ja, in de gevangenis probeerde Capone personeel om te kopen. Dit kwam hem op een bezoek aan de isoleercel te staan bijvoorbeeld. Hè. Ja, op internet staan ook foto's van Al Capone. En nog een feitje. In de jaren 40 werd de Amerikaanse moordenaar Robert Stroud naar Alcatraz overgebracht. Hij ging de geschiedenisboeken in als de Birdman of Alcatraz. Omdat hij tijdens zijn gevangenschap had bekwaamd in de ornithologie, de vogelkunde. Nou ja, tijdens een verblijf in een andere gevangenis had hij een belangrijke vogelstudie geschreven. Ook had hij toen vogels gehouden en verkocht. En in het veel strengere Alcatraz mocht hij geen vogels meer houden. Hè? Ja, ja, het was wel heel bijzonder hoor, die gevangenis. Ja. Alcatraz dus, sinds 1934 op deze dag wordt het in gebruik genomen. En dit is Bluff, harder dan ik hebben kan. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus.

hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10. Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

crying.

Lokale Omroep Koorlen. Normaal, zo lokaal.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

0: weekend. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: So I'm sorry about that.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
3: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal, zo lokaal.

Legends.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

door mijn banden zijn geplakt. Vaat is weer gedaan. Iedereen die kijkt me vragend aan.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl. We rollen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.